Soms is het leven toch zo oneerlijk. Jij als lief mens, hoe goed je ook bent, zoveel moet doorstaan. Geen antwoorden op de belangrijkste levensvragen. Je blijft maar vragen en dragen. Het doet pijn. En fijn.

koesteren van elk moment. Elk moment. Creëer memories. Wie niet vergeten wordt, blijft leven. Voor eeuwig. Net als Rafaniel.

zo is het leven nog eenmaal. De maten kan niet binnen een bol. Sangon en kombaka. Dus daarom moet je voorzichtig zijn met wat je doet. Probeer libi boe in na libi. En dan je geniet.

0: zegt doe rustig als je de straat uitgaat. Mm-hmm. Want er komen veel geluiden uit de uitlaat. Wow. Ik ga niet meer in de discussie sinds mijn buik praat.
1: Get it?
0: Je hebt gelijk, ik doe anders sinds ik buik maak.
1: Get it?
0: Je kent die types wel, die mannen met die uitspraak. Mm-hmm. Precies die mannen willen dat het licht uitgaat. Zij kan me niet uitstaan en wil niet dat ik uitpraat. Dan praat ik wel via mijn pokus als je uitgaat.

0: proberen.
1: Nu zit je dubbel op je cel en moet je eten uit de black box. En bel je naar je arms, ze zegt dat ze je slecht hoort. Ik snap je, je wilt het niet geloven. Maar soms hoef je de waarheid niet te zien met je ogen. Je moet leren van je fouten, leer jezelf beter kennen. En als niemand je wil helpen, sta je man en help jezelf. Ik was 17. Ik woonde op mezelf, ging naar school, werk en de

0: Hey, schatje, luister nou.
1: Hey, papi, ik ben je schatje niet hoor.
0: Oké, maar ik wil je vertellen dat ik een abonnement heb genomen op SCCN Plus, boy. Ik kan nu al mijn sportwedstrijden volgen via mijn mobiel, iPad, computer, karkong.
1: Wacht even! En wat about mij dan?
0: Maar dat wil ik je juist nu zeggen. Dat abonnement van SCCN Plus, je kan al je movies live volgen en zelfs terugkijken wanneer jij het wil op jouw tijd met Taigi. En eerlijk, ze hebben de nieuwste films en nog veel meer entertainment, schatje.
1: Dat woordje schatje blijft maar uit je mond komen, hè? Wel, dan regel ook een abonnement voor je schatje, hoor. En snel ook!
2: SCCN Plus. Subscribe now.

0: Het is 6:00. De uuropener wordt u aangeboden door Tromodo NV en Shell Helix Ultra.
1: Tromodo NV, de officiële vertegenwoordiger van Grove Sanitair Kranen en Douches, Gebrit Sanitair, Coolbreeze en Daikin Airco's in verschillende capaciteiten en modellen met en zonder inverter. Duurzame kwaliteit die voldoet aan elke wens van de klant. Tromodo NV, kwaliteitsmerken voor elk budget. Bezoek ons aan de Nieuw-Charlesburgweg 59.
0: Shell Helix Ultra, de vol synthetische motorolie vervaardigd uit aardgas voor ultieme motorprestaties, zodat u uw passie voor autorijden kunt uitleven.
2: Schone was, die lekker ruikt. Goede prijs. Dat moet Tide Simply zijn. Het beste vloeibare wasmiddel op de Surinaamse markt. Ervaar vandaag nog een stralend schone was tegen een goede prijs. Met Tide Simply. Om de hardnekkige vlekken te verwijderen, heeft Tide Simply 2x de kracht van baking soda. Vlekken verdwijnen in slechts 1 was. Tide Simply. Tough on odors and easy on your wallet.
3: Die maar voor u.
4: Bij McDonald's komen 2 werelden samen. Bikini Bottom en de Grand Line. De nieuwe SpongeBob en One Piece Happy Meal zit vol unieke speeltjes van je favoriete helden. Verzamel SpongeBob, Patrick, Luffy, Zoro, Nami en nog veel meer. Duik in het avontuur. Vaar mee met de crew. Haal ze nu bij McDonald's.

0: with clean and white bleach.
1: Hoeveel tijd heeft u vandaag verloren met het zoeken naar documenten en formulieren?
2: Contracten kwijt, versies door elkaar, geen overzicht.
1: En wat gebeurt er als morgen een audit op de stoep staat?
2: Met Folderit, een krachtig document management system, heeft u alles veilig, georganiseerd en direct beschikbaar.
1: Uw data beschermd volgens internationale beveiligingsstandaarden, zodat u kunt werken zonder zorgen.
2: Sneller werken, minder fouten, volledige controle.
1: Steeds meer bedrijven vertrouwen al op Folderit via Synovia NV.
2: Folderit en Synovia. Slim en overzichtelijk werken begint hier.
1: Wacht niet tot het misgaat. Bel vandaag nog op 464451 voor een free trial voor 2 weken. Of rij langs voor een vrijblijvende Folderit demo bij Synovia NV aan de verlengde Gemeenelandsweg 69.
2: Folderit en Synovia NV. Controle, vertrouwen en zekerheid.
3: Benechica Enterprise NV, rij je zonder zorgen weg. Ruil je oude auto in, kies je droomwagen en we regelen de rest. Interne financiering kan vanaf 70% met slechts 1% rente per maand. Of kies voor bankfinanciering vanaf 25%. Geen geknoei met kilometers, geen verrassingen onder de motorkap. Je krijgt van ons 3 maanden garantie op motor, gearbox en airco, nieuwe batterij, volle tank, servicebeurt en een was- en poetsbeurt. Bel voor meer info op 8-95-29-45 of 8-79-39-45 of 49-65-73. We zijn gevestigd aan de Franchepanestraat 140. Nishika Enterprise NV. We offer the best prices.

Luister tussen 8 en 10 in de ochtend van maandag tot en met vrijdag naar de classics uit de 70s, 80s en 90s tijdens de Sunshine Morning Classics on B104.1, your smooth FM.

It's Thursday, it's almost weekend. B104 Radio on pitch 104.1 nationwide, on World Wide Web, on our live streaming on SCCN.cv. It's the 15th of October. It's mid of the month, near weekend time. B104 Radio. Smooth stages, beautiful nation. Good morning, welcome B104 fans, all VIPs. I'm Romeo Petrus. The Wake Up Call 4th edition for this week. En zeker 10 minuutjes na 16 over 6. First part of the show, the Wake Up Call, is juist professioneel geleiding voor jullen richting uw bestemmingen. Zrana mang, zrana oma's werkenden. Het is weer eens een werkdag in Zwitserana Kondre. It's all about the development. Ontwikkeling van Zwitserana Kondre is part of the Caribbean. One Caribbean community. And youth of Zrana Kondre, schoolgaand Suriname. Gang naar de schoolbanken voor dat stukje educatie. Garantiestelling voor een glorieuze toekomst. Echt wel. Studeren is ontwikkeling. In the meantime, 11 na 6. 11 over 6 is het, yes, in de Republic of Zu. De 15e Oktoberdag. Frisse morgen zonder zorgen. All the best today. B104 fans, all VIPs.

0: Boris, when you think of me, baby Rexa en Mies. Het is 15 na 6, het eerste kwartiertje zit erop deze donderdag, man. Zing in, zie je wake up call, it's the almost weekend edition. Smooth dreams in a moment, B104 Radio als dronevertaler. Half 7 volgt er een eerste SCCN info stop. Steeds meer landlopers op straat door gebrek aan permanente opvang. De landlopers, yes, zwervers, Duits daklozen, onder één nummer geplaatst, dus de landlopers. En de sports, onze U15 Little Green Guardians, weer eens in actie vandaag na een rustig gisteren op Aruba. Girls onder 15. Invitational Tournament Suriname versus Anguilla. Dus donderdagmiddag op het Caribisch eiland Aruba. In Smooth Dreams, de droom over vingers. Een droom over vingers symboliseert fysieke en mentale handigheid. Als je je vingers op de een of andere manier gebruikt in de droom, suggereert dit dat je werkt aan manipulatie, actie en non-verbale communicatie in het wakkere leven. Afzonderlijke vingers kunnen ook de specifieke karakters en eigenschappen uitbeelden die je bezit. Let op wat je met je vinger doet, welke vingers precies en wat ermee gebeurt tijdens jouw droomproces. Dromen over vingers wordt bijna altijd geassocieerd met emoties, zowel slechte als goede. De verschillende vingers, nou, de duim in uw droom. Een duim in dromen staat symbool voor macht en bekwaamheid. Het betekent ook goedkeuring of afkeuring. En een middelvinger, nou, in de droom verwijst meestal naar belediging. Een ringvinger staat voor huwelijk, verbintenis, succes, populariteit en creativiteit. En pink in uw droom. Een droom over de pink staat voor mentale kracht, intellect en geheugen. En uw wijsvinger, een droom waarin een vinger, de wijsvinger dus. Het gaat om zelfverwijt of schuldgevoel. Smooth Dreams, Almost Weekend Edition on B104 Radio, your Smooth FM. De vingerdroom voor u uitgerafeld. Een dikke 18 minuutjes na 6, 18 over 6. Good morning, a wonderful Thursday.
1: Today's raid is like a big battlefield. Everyone is fighting to be number one. But to be on top, you don't need a big army, smart missiles, or even a gun.
2: And let me tell you,
3: when it comes to fighting,
1: nothing works better. Today's raid is like a big battlefield.
3: Everyone is fighting to be number one.
1: But to be on top, you don't need a big army, smart missiles, or even a gun.
2: And let me tell you,
3: when it comes to fighting,
1: nothing works better.

0: Yes, yes, vanuit de politieke arena. De president des lands over de kritieken van coalitiepartner Brunswijk. We kijken wat hij doet, maar in de coalitie praten wij. De criminaliteit scholft nog altijd schering en inslag. Quick response team houdt vermoedelijke brandstichter en opdrachtgever aan voor wat betreft het uitbranden voor de Raptor.
1: Good morning radio, thanks for the wake up call again.
0: 4 minuutjes voor 6:30. 6:30 in eerste SCCN info stop. Maar dan eerst een performance van...

0: Die Digital Time, vrij vertaald, 6:30. En de Republiek of Suriname, verkeerde arrestant vrijgelaten uit Zellenhuis, Scheersvlei. Het is donderdag 15 oktober 2026. Smith of the Month, it's almost weekend. In eerste SCCN Info stopt de actualiteiten nationaal als internationaal op politiek, economisch en sociaal-maatschappelijk vlak. Als ook nieuw sport-updates. President Simons over kritiek Brunswijk. We kijken wat hij doet, maar in de coalitie praten wij. Aldus president. Tevens NDP-voorzitter. Nou, dat parlementariër, dus NDP-parlementariër Jennifer Vreedzaam. Die was toch wel ontzettend fel over uitspraken van Brunswijk. Zij stelde van, nou, hij moet praktisch, nou ja, hoorde van gelijke strekking. Hij moet echt wel op het matje worden geroepen. Nou, de partij moet toch wel uitkomen met een duidelijke statement. Naar aanleiding van dus uitspraken van Brunswijk, dat is vanuit de optiek dus van Jennifer Vreedzaam, NDP-lid, maar ja, voorzitter, nogal mild. We kijken wat hij doet, maar in de coalitie praten we. En voor wat betreft vogelgriep in Suriname, enkele weken terug is vogelgriep geconstateerd en LVV, het departement, meldt. Het is nog te vroeg om vogelgriepuitbraak volledig onder controle te verklaren. Dat meldt Times of Suriname op haar voorpagina. Terwijl waterkant.net voor ons kopt. Nog geen aanwijzingen voor verspreiding vogelgriep. Besmet bedrijf blijft in quarantaine. En zo ook steeds meer landlopers op straat. Door gebrek aan permanente opvang. Landlopersbrigade in het leven geroepen. Hier en daar wat landlopers die werden opgepakt, maar geen adequate opvang. Dus, nou, het korps aan landlopers blijft maar groeien. En dat is overduidelijk te zien. In de binnenstad van Paramaribo zelfs een blinde bemerkt. Natuurlijk de gestage groei van het aantal landlopers. En zo ook de criminaliteit, scholf, schering en inslag. Quick Response Team houdt vermoedelijke brandstichter en opdrachtgever aan na uitbranden Ford Raptor. En voor wat betreft het verkeer. Moeder schrikt van TikTok's schreeuwdochter. Auto over de kop in het kanaal, Toetlief Voetkanaal. Dat was zondagmiddag zo mid van de dag. Kort na het geval, passeerde ik en men was dus dan bezig met de bergingswerkzaamheden. Een TikTok, een geschreeuw van just een 10-jarig prinsesje. En moeder schrik echt wel. In plaats van op de rem te drukken, op het gaspedaal. En regelrecht in het kanaal. Gelukkig maar. Ze kwam er vanaf met wat lichte verwondingen. Nog meer nieuwsjes voor u in deze eerste SCCN Info Stop. Internationaal. Chinese export groeit met 36,3% door AI-vraag en techproducten. En verkeerde arrestant vrijgelaten uit Zellenhuis, Geiersvleit. Een 42-jarige arrestant, de initialen CJR, is gistermiddag per vergissing vrijgelaten uit het Zellenhuis van politie Geiersvleit. CJR zat in verzekering in verband met een zaak rond verdovende middelen en een criminele organisatie. De politie is inmiddels bezig hem opnieuw aan te houden. Wat een kardinale fout van onze beste kameraden. de poliții viral Zeven de sport updates. SCCN Sports. His sport e total. Onse u 15 little green guardians op Aruba at girls on the 15 invitational tournament. In het achter ons liggend weekend van start gegaan. De oogst voor onze meisjes tot nog toe. Een 8-0 zege op British Virgin Islands. Een doelpuntloos gelijkspel tegen Aruba, het gastland. Een 2-1 zege op Formas en Timas uit Colombia. Het was gisteren een rustdag. En vandaag mogen de pupillen van trainer Isa Smit weer eens opdraven de tegenstander Anguilla. En de ontmoeting is live te volgen op het YouTube-kanaal van Celi Aruba. 4 uur vanmiddag is onze meisjes tegen Anguilla. Zo. En de SML Suriname Major League editie 4. Gisteravond een dubbel programma in het Dr. Ingenieur Frank Essert Stadion. De herhaling van de President's Cup game tussen Fori en Brokkie. In het weekend won Fori met 1-0. Gisteren werd het 1-1. En zo ook een gelijkspel. Het duel tussen Leo Victor en Notch. Dubbel blank 0-0. En de UEFA Champions League, de tweede speelronde. Het was gisteren de tweede dag in de tweede speelronde. In het oog springend Feyenoord met een 3-2 zege op Como. Een sensationele comeback van de koninklijke Real Madrid tegen AS Roma. Een 1-3 achterstand werd binnen 7-8 minuten tijd weggewerkt. En de koninklijke wint in het Olympisch Stadion in Rome. Zich bij de pauze met 4-3 van AS Roma. Manchester City kreeg klop van Paris Saint-Germain, de huidige kampioen, 2-4. En Surinaams International, dat Bogarde met zijn ploeg Laas een 3-6 thuisverlies tegen Liverpool. Voor vandaag games uit de UEFA Europa en Conference League. De sportupdates voor het moment vervat in deze eerste SCCN Info Stop, 7:30 vanmorgen. Meer nieuwsjes op B104 Radio en onze tweede SCCN Info Stop, de 15e oktoberdag 2026. Verkeerde arrestant vrijgelaten uit Zellenhuis Geiersvliet en onze 15 meisjes vandaag in actie op Aruba tegen Anguilla. 7:30, goedemorgen.
1: Spiegel der Eeuwen. De roemrijke historie van Suriname in Spiegel der Eeuwen. Spiegel der Eeuwen belicht markante figuren, monumentale panden, pleinen en al. Informatief, educatief en vooral leerrijk. Maandag tot en met vrijdag om 7:15 in de ochtend. Spiegel der Eeuwen.
2: Luister elke zaterdagavond tussen 8 en 9 naar de top 10 songs weekly hier op B104.

Warm en benauwd is donderdag. Melding vanuit de meteorologische dienst Suriname. It's the champion, best of the best under the hits. Ariana Grande is better. Het succesjes met haar muziekproject. Het is 11 na 7, 19 links van 7. Deze ragen ons op, dus Ariana Grande. En deze ladies hebben ook on top gestaan. MC herself, Mariah Carey. CNC.

0: Second part of the show, almost weekend's edition, wake up call on B104 Radio. It's mid of the month, zonnig, warm en benauwd, deze donderdag. Overwegend zonnigjes, warm benauwd. Weersverwachting, bedankt aan de meteorologische dienst van Suriname. Veel zon en enkele wolken. De ochtenduren. En in de middag houdt u er terdege rekening mee. Ontzettend hoge temperaturen. Met een heel sterk drukkend gevoel. In het zuiden, echt zo richting het binnenland zuidgrens. Wat plaatselijke regen en of onweersbuien best mogelijk. Maar voor wat betreft nu dus. Overwegend zonnig. Af en toe wat bewolking. En yes. Temperaturen rond zo'n 34 graden Celsius. Maar het lijkt wel meer dan regen. Een hoge luchtvochtigheid. Dus gevoelstemperatuur kan uitkomen tussen de 38 en 41 graden. Dat meldt ons dus de meteorologische dienst, het weerbeeld, de weersverwachting, deze donderdagjes, Grand Tangi.
1: B104. Smoother than ever before.

0: Yes, wake up call. Het voelt echt wel hard als een party. It's like you are in heaven, but we are still on earth. Yes, yes. 8 links van 7 is het, 8 minuutjes voor 7. Up to the top of the hour with B104 Radio. De koers voor uw richting, het werk, richting school of een of andere bestemming. In feite, steek het easy on the roadway. De verkeersvlag ons op, echt wel ons streven. Zag in, zag uit. And the positive vibrations. Echt wel. Hoog geen nieuwe vaandel dragen. Meer dan een mos. Yeah, yeah. 7 links van 7 in the meantime. Heel dynamisch. De klok die bleef alsmaar doortikken. Yes. Ruimte voor laat zien. En zeker 2 songs nog. 1, 2, 2, 1, 1, 2. Yes. Hey, have a great Thursday. B104 fans. All VIPs.
1: B104.1 FM are a smooth thing. Not here.
0: Sean Paul Stern. Hold my hands. Handreiking vanuit our pitch 104.1. Een omarming van je welste. You're a B104 fan.

En spiegelderij, want zo vraag je de Volkskredietbank Suriname VCB. Historie van Surinaams bankwezen in spiegelderijen voor deze week. We sluiten af met live Rema. The first part of the show this morning is Calm Down Live 2024 Rema 4 voor 7.

0: Het is 7 uur. De uuropener wordt u aangeboden door Tromodo NV en Shell Helix Ultra.
1: Tromodo NV, de officiële vertegenwoordiger van Grove Sanitair Kranen en Douches, Gebrit Sanitair, Cool Breeze en Daikin Airco's in verschillende capaciteiten en modellen met en zonder inverter. Duurzame kwaliteit die voldoet aan elke wens van de klant. Tromodo NV, kwaliteitsmerken voor elk budget. Bezoek ons aan de Nieuw-Charlesburgweg 59.
0: Shell Helix Ultra, de vol synthetische motorolie vervaardigd uit aardgas voor ultieme motorprestaties, zodat u uw passie voor autorijden kunt uitleven.
2: Wat ze gemeen hebben?
3: Droge billetjes.
4: Pampers Baby Dry absorbeert en houdt alle vocht vast tot 12 uur lang. Door de 3 luchtdoorlatende banen kan de huid ademen. Zeer comfortabel en zijdezacht voor uw baby. Pampers Baby Dry, niet alleen voor overdag, maar ook uitstekend voor de nacht. Blije baby, blije verzorger. Pampers Baby Dry. Love, sleep and play. Guimard voor u.
5: Benechica Enterprise NV, rij je zonder zorgen weg. Ruil je oude auto in, kies je droomwagen en we regelen de rest. Interne financiering kan vanaf 70% met slechts 1% rente per maand. Of kies voor bankfinanciering vanaf 25%. Geen geknoei met kilometers, geen verrassingen onder de motorkap. Je krijgt van ons 3 maanden garantie op motor, gearbox en airco, nieuwe batterij, volle tank, servicebeurt en een was- en poetsbeurt. Bel voor meer info op 8-95-29-45 of 8-79-39-45 of 49-65-73. We zijn gevestigd aan de Franchopanestraat 140. Nishika Enterprise NV. We offer the best prices.

0: Furniture City. Furniture City. The best in your city.
1: Al meer voordeel met het McDonald's Savers menu. De chicken cheeseburger met small fries voor maar 175 SRD. Lekker eten voor minder. Kies het McDonald's Savers menu.
2: I'm loving it. Hoe goed zijn uw waardevolle bezittingen echt beschermd? Inbrekers wachten niet. En uw verzekering vervangt geen herinneringen. Met de kluizen van Zenobia NV kiest u voor maximale zekerheid. Gun safes, hotelkluizen, drop safes en brandvertragende kluizen. Bij Zenobia vindt u het grootste assortiment van Suriname. Voor toonaangevende financiële instellingen hebben wij complete kluiskamers ontworpen en geïnstalleerd. Dus standaard of volledig op maat gemaakt. Wij bouwen uw kluis volgens uw eisen en wensen. Zenobia. Veiligheid zonder compromis. Elke dag zonder bescherming is een risico. Dus wacht niet tot het te laat is. Bezoek vandaag nog onze showroom aan de Verlengde Gemeenelandsweg 69. Zenobia Safes. Better safe than sorry. Here's the thing about the good
3: times in life. Exclusive on SACN NBA all season long. Right in front of us.
4: When superstars, rising stars, jokers, and freaks collide, this time could be up there with the greatest of times. It's a beautiful time for basketball.
5: De regular season start op 20 oktober, maar de pre-season al zo'n dikke 2 weken gaande. En ook vandaag een doubleheader voor wat betreft de NBA pre-season on SCCN TV, your sports and entertainment channel. Overigens ook live Saudi Pro League vanmiddag en ook on our live streaming SCCN Plus. Copa Libertadores, de semifinals.
6: Wens je toekomstgericht te investeren? Dan is dit het moment om voor Republic Bank te kiezen. Je kunt je spaargeld omzetten in een investering en profiteren van aantrekkelijke rentepercentages. Tot 11% voor de SRD en tot 4% voor de USD. De looptijden variëren van 9 maanden tot 3 jaar. Informeer nu, want deze aanbieding is slechts tijdelijk geldig. Mis deze kans niet. Voor meer informatie bezoek republicbanksr.com vandaag nog, volg ons op Facebook of loop langs bij een van onze filialen.
7: Republic Bank, we're the one for you.
8: The Pushers of the Week. Drake featuring Don Toliver met Solar Eclipse.
9: It's a solar eclipse tomorrow, and yo, it in the morning. I hand you this, I wrote it. This is summer, you say you quit smoking, and you ask me.
8: Faruko met Que Talento.

0: close.
1: Wens je toekomstgericht te investeren? Dan is dit het moment om voor Republic Bank te kiezen. Je kunt je spaargeld omzetten in een investering en profiteren van aantrekkelijke rentepercentages. Tot 11% voor de SRD en tot 4% voor de USD. De looptijden variëren van 9 maanden tot 3 jaar. Informeer nu, want deze aanbieding is slechts tijdelijk geldig. Mis deze kans niet. Voor meer informatie bezoek republicbanksr.com vandaag nog, volg ons op Facebook of loop langs bij een van onze filialen.
2: Republic Bank, we're the one for you.

0: Luister elke dag naar jouw favoriete classics tijdens de Sunshine Morning Classics op B104.1, your smooth FM.
1: Morning radio, thanks for the wake up call again.
2: Good morning.

dias, second part of the show, wake up call, almost weekend edition, yes. Richting het weekend, 16-18 oktober 2026. Former champion, Major Lazer en DJ Snake. Lean on 12 na 7 op next. Swingies, sleepy free. Spiegel de Rijwens, Oostrachius. Draag geen historisch perspectief ook nog. Hier komt aan dansen. Als ook een tweede SCCN-info stop. Alsjeblieft.

0: Spiegel der Eeuwen. De roemrijke historie van Suriname in Spiegel der Eeuwen. Spiegel der Eeuwen belicht markante figuren, monumentale panden, pleinen en al. Informatief, educatief en vooral leerrijk. Maandag tot en met vrijdag om 7:15 in de ochtend. Spiegel der Eeuwen.
1: Spiegel der Eeuwen on B104 Radio, your smooth FM. Voor deze week de prille jaren van het bankwezen in Suriname. Wie is gestart met de oudste bankinstelling, de Surinaamse Bank. Op de maandag vervolgens de moederbank, de Centrale Bank van Suriname. Gisteren dus de Postbaarbank. En vandaag de VCB. Is dus weer eens aan de waterkant. Na eerder al in de week dus de Centrale Bank eveneens de vestiging. De waterkant. De Surinaamse Volkskredietbank NV. De Surinaamse Volkskredietbank NV, afgekort VZB. Voorheen Stichting Surinaamse Volkskredietbank. Opende op 3 januari 1949 haar deuren voor het publiek. Alhoewel de geschiedenis teruggaat tot 1932. Op 27 augustus van dat jaar werd er een commissie benoemd die moest bestuderen of het wenselijk was een wettelijke regeling voor een geldschietersbedrijf in Suriname in het leven te roepen. In de statuten van de VCB is onder andere de taak opgenomen het exploiteren van een bank van lening, oftewel de uitoefening van het pandhuisbedrijf. In 1948 waren er verschillende pandhuizen actief, waarvan het pandhuis Simons een van de grootste was. Met de eigenaar van dit pandhuis werd overeengekomen dat met het operationeel worden van de VCB dit pandhuis zou worden geliquideerd en dat de VCB de activiteiten zou overnemen. Het personeel van pandhuis Simons trad in dienst van de Volkskredietbank. Als enige financiële instelling in ons land beschikt de VCB over pandhuizen waar gouden sieraden vanaf 12 karaat ter belening worden aangeboden. Heden ten dage is overduidelijk dat deze vorm van kredieten in een grote behoefte van de samenleving natuurlijk dus dan voorziet. In december 2014 vond de overname van de Landbouwbank NV plaats onder toeziend oog en begeleiding van de staat Suriname als aandeelhouder van beide banken. De prille jaren van Surinamese bankwezen voor deze week in Spiegel der Eeuwen. En zo ook dus een stop bij de Surinaamse Volkskredietbank, de VCB. Goedemorgen.
0: Spiegel der Eeuwen. De roemrijke historie van Suriname in Spiegel der Eeuwen. Spiegel der Eeuwen belicht markante figuren, monumentale panden, pleinen en al. Informatief, educatief en vooral leerrijk. Maandag tot en met vrijdag om 7:15 in de ochtend. Spiegel der Eeuwen.
2: Luister elke zaterdagavond tussen 8 en 9 naar de Top 10 Songs Weekly hier op B104.
3: The hottest tune.

0: Pro, who had it?
1: Ay, na lang, na take me.
0: Yeah. Imbali kita kasi is da boy finak mga pang, eh.
2: Fuck it!
1: Nogmaals, sorry, Jere. Eh, ten is so bedoeld.
0: Yeah. Malak, maar. Ano? Say, Bori. Oh, ik heb Brenna Bono gekomen, hoor. Brenna Bono naast me, met die. Oh, Brenna Bono. Oh, nadat, nu boor toe.
1: Nu boor Brenna Bono met zoute vis, met warme kip, met warme vis, alles erin. Maar ja, hier zit, kom.
0: Ik kan een beetje van jou van me zitten.
2: Fuck it!
0: Ik heb thuis, dat wat ik thuis heb, dat moet meteen in een vriezer, die trammen.
2: Hey!
0: Ja, dat ik van jou vandaag eten, dat doe ik mee. Moet meteen in een vriezer. De volgende maand eet ik het. Oh ja, wat ik je nog wou vragen. Vraag maar. Je deed me gewoon een feestje.
2: Voor mij. Je
0: deed me gewoon een feestje. Mijn pasta in de president, mijn werkboom. Oh. Mijn werkboom in de president. Wat ik je wou vragen. Mijn boom, mijn kroos, mijn ipsa, pa. Mijn huisdieren in de osso. Dat die huisdieren in de alada. Dat de dina osso. Alasan, mijn dina. Alasan, is de nou wat de alada nyama direct af me. Leg dat pa flow. Een mooi green crossy, new crossy. Eigenlijk mijn lens, maar mijn crossy heren. Omdat naar jou, is dat familie?
2: Fonke!
0: Omdat naar jou dat moet lenen. Maar hier en dan, we gaan hier afspraak maken. Voorzichtig met mijn kleren. Voorzichtig met alles. Is het te kort?
3: Me wanneer nou een kans. Alles aan me wanneer nou een kans. Ik ga zo doen.
0: Jongen, haren kan jari boe heren. Haren kan het goed. Loek op je blad op je haren kan jari man. En dan straks kom je van mij harken. Dat ik mijn harken mooi. De duela jarigi mooi netjes naar mooi pijnol.
2: Funke!
0: We zijn nog met mijn ding hoor. Ah, kijk hier. Ah, thank you. Maar hier en dan, we gaan hier afspraak maken. Voorzichtig met mijn kleren.
1: Naar uit Holland me kiezen.
0: Oei, naar Holland die kiezen no?
1: Nee, dan ben ik extra voorzichtig.
0: Zolang als mijn koffer niet meteen gaan. Nee, doe ja. Langere cruzie. Oké, dan ga je die Brenna Bono laten nemen. Dan kom ik die Brenna Bono straks halen. Is goed.

Yes, yes, heel vredelievend. Ja, de buren, hoe zij met elkaar omgaan. Alhoewel, ja, buurvrouw een pan op haar kopie kreeg van een zoon van buurvrouw lief. 8 minuutjes voor 30:30. We vluchten zo richting de dag in historisch perspectief. Of nee, we pikken er eerst een muziekje.

0: Zes minuutjes voor half acht, zes voor half acht, yes. It's a former champion by Busta Rhymes and Vybz Kartel. Wine and go down. Zes voor half acht en zoals beloofd. De dag in historisch perspectief, de 15 oktoberdag. Het is de 288ste dag van het jaar, nog 77 dagen tot het eind van het jaar. En voor schoolgaand Suriname is het vandaag de 11e schooldag. We zitten in de derde schoolweek. Education, the best key in your hands. In het algemeen, de 15 oktoberdag. Er is 2005. Er komt een nieuwe spelling van het Nederlands uit middels een revisie van het groene boekje. En zo ook voor wat betreft is criminaliteit en veiligheid. De Nigerese regering roept de noodtoestand uit in de regio Zefa vanwege het geweld er daar het Afrikaanse land Niger in 2015. En dan voor wat betreft de oorlog 2015, zo ook de Verenigde Staten verlengt haar militaire missie in Afghanistan. En de politiek 1994, in Haiti keert de afgezette president Jean-Bertrand Aristide terug om alsnog zijn ambtstermijn af te maken. En we gaan even 4 jaartjes terug, 1990, in Zuid-Afrika wordt de zogenaamde kleine apartheid, de wet op gescheiden voorzieningen, afgeschaft. En de sport rakende de 15 oktoberdag in historisch perspectief. Er is 2013. Door een 1-0 overwinning op en in Litouwen plaatst het Bosnisch voetbal elftal zich voor het eerst in de geschiedenis voor een WK-eindronde. Dat is hem dus. De 15 oktoberdag in historisch perspectief. Good morning.
1: Today's raid is like a big battlefield. Everyone is fighting to be number one. But to be on top, you don't need a big army, smart missiles, or even a gun.
2: And let me tell you, when it comes to fighting,
1: nothing works better.

Bij McDonald's komen twee werelden samen. Bikini Bottom en de Grand Line. De nieuwe SpongeBob en One Piece Happy Meal zit vol unieke speeltjes van je favoriete helden. Verzamel SpongeBob, Patrick, Luffy, Zoro, Nami en nog veel meer. Duik in het avontuur. Vaar mee met de crew. Haal ze nu bij McDonald's.

0: Furniture City, the best in your city.
1: Benechica Enterprise NV rij je zonder zorgen weg. Ruil je oude auto in, kies je droomwagen en we regelen de rest. Interne financiering kan vanaf 70% met slechts 1% rente per maand. Of kies voor bankfinanciering vanaf 25%. Geen geknoei met kilometers, geen verrassingen onder de motorkap. Je krijgt van ons 3 maanden garantie op motor, gearbox en airco, nieuwe batterij, volle tank, servicebeurt en een was- en poetsbeurt. Bel voor meer info op 8-95-29-45 of 8-79-39-45 of 49-65-73. We zijn gevestigd aan de Franschepanenstraat 140. Nishika Enterprise NV. We offer the best prices.
2: Hoeveel tijd heeft u vandaag verloren met het zoeken naar documenten en formulieren?
3: Contracten kwijt, versies door elkaar, geen overzicht.
2: En wat gebeurt er als morgen een audit op de stoep staat?
3: Met Folderit, een krachtig document management system, heeft u alles veilig, georganiseerd en direct beschikbaar.
2: Uw data beschermd volgens internationale beveiligingsstandaarden, zodat u kunt werken zonder zorgen.
3: Sneller werken, minder fouten, volledige controle.
2: Steeds meer. Meer bedrijven vertrouwen al op Folderit via Synovia NV.
3: Folderit en Synovia. Slim en overzichtelijk werken begint hier.
2: Wacht niet tot het misgaat. Bel vandaag nog op 464451 voor een free trial voor 2 weken. Of rij langs voor een vrijblijvende Folderit demo bij Synovia NV aan de verlengde Gemeenelandsweg 69.
3: Folderit en Synovia NV. Controle, vertrouwen en zekerheid.
4: Controle, vertrouwen en zekerheid met het Folderit systeem van Synovia NV. 8:04. We doen voor u een tweede SCCN info stop op de donderdag van 15 oktober 2026. Het departement van LVV, Landbouw, Veeteelt en Visserij meldt dat 2 pluimveebedrijven uit quarantaine zijn. En het besmet bedrijf blijft gesloten. 2 van de 5 pluimveebedrijven die vanwege de uitbraak van het vogelgriepvirus in quarantaine waren geplaatst, zijn inmiddels vrijgegeven. Naar verwachting wordt de quarantaine van nog 2 bedrijven volgende week opgegeven. Het bedrijf waar de besmetting voor het eerst werd vastgesteld, blijft voorlopig gesloten. En steeds meer landlopers op straat door gebrek aan permanente opvang. Landlopersbrigade actief. Maar waar worden dan die gasten geplaatst? De landlopers. Yes, we hebben ze gekend als zwervers. Yes, 1000 daklozen. Maar nu een andere noemer van landlopers. Nou, het korps blijft maar groeien. Omdat er geen permanente opvang is voor deze groep. De president des lands, zijn excellentie en de vergeerling Simons, die stelt: we kijken wat hij doet, maar in de coalitie praten wij. Yes, dit stelt de president naar aanleiding van de kritieken van coalitiepartner Ronnie Brunswijk, de topman van de geel-zwarte partij, de ABOP. En de criminaliteitsgolf nog altijd schering en inslag. Quick Response Team houdt vermoedelijke brandstichter en opdrachtgever aan na uitbranden Ford Raptor. En moeder schrikt van TikTok-schreeuwdochter. Auto over de kop in het Lifu-kanaal. 10-jarig prinsesje, busy aan haar phone. De moeder schrok er echt wel een aap. En in plaats op de rem te drukken, drukte ze op het gaspedaal. En de, laat zien, Miranda Lyceum kreeg posters. Waarden en normen kregen een vaste plek in klaslokalen. Yes, zo, dat is mijn voormalige school. Het Miranda Lyceum, beter bekend als Lico 1 op Zorg en Hoop. Zo dus wat nieuwsjes voor u vervat in deze tweede SCCN info. Stop op de valreep nog. Chinese export groeit met 36,3%. door EI aanvragen. Ontzettend veel vraag naar EI en zeg producten. En Costa Rica opent mega gevangenis naar voorbeeld van Bukele. Costa Rica heeft gisteren een nieuwe zwaar beveiligde mega gevangenis geopend met plaats voor 5100 gedetineerden. Juist met de inrichting wil de regering de georganiseerde misdaad harder aanpakken. En in Suriname is een verkeerde arrestant vrijgelaten uit Sellenhuis-Geiersvliet. Met naam en toenaam. Feit is, ja, 42-jarige arrestant. Ik hou het op de initialen CJR. Gistermiddag dus per vergissing vrijgelaten. Zat in het gevangen. Vanwege dus, je werd in verband gebracht met verdovende middelen en deelname aan een criminele organisatie. En aanvankelijk moest dus een andere arrestant, die overigens juist de initialen C-A-C-A-R. En ja, ook dus ja, dezelfde familienaam dus, die Z. En een kardinale fout van de politie in elk geval. Men probeert de arrestant, die feitelijk niet eruit mocht, weer aan te houden. Je sport updates. SCCN Sports. Onze U15 meisjes die maken absoluut geen fouten, absoluut niet. 3 games. Het Under 15 Invitational Tournament op Aruba. Onze meisjes hadden gisteren een rustdag en nemen het vanmiddag op tegen hun leeftijdsgenoten uit Anguilla. De game is live te volgen op YouTube, het YouTube-kanaal Celi Aruba. Een 8-0 zege op British Virgin Islands, doelpuntloos gelijkspel tegen Aruba en een 2-1 winst op Wormas Intimas uit Colombia voor onze 15 Little Guardians onder leiding van Aysa Smit. En de Suriname Major League de voortzetting. Gisteravond een dubbel programma in het dochteringenieur Frank Essert Stadion. Voorwaarts versus Brokkie, herhaling van de President's Cup game, 1 tegen 1. En zo ook een gelijkspel, maar dan 0-0 bij Leo Victor versus Notch. En let er wel op, 4 ploegen te weten, Interwanica, Robin Hood, Notch en Leo Victor krijgen 3 punten in mindering, omdat zij niet prim hebben voldaan aan onder meer de licentievoorwaarden. En hebben dus dan een straf gekregen. 3 punten in mindering. Dus voor Interwanica, Robin Hood, Notch en Leo Victor. En de UEFA Champions League. Uitslagen gisteren in het oogspringend Feyenoord. Een 3-2 zege op Como. Real Madrid met een sensationele comeback. Een 1-3 achterstand. Die werd dus weggewerkt. En dat mag niet. Yes, is voor de totaal. Zo, yes, mijn tune loopt weer. De sensationele comeback van Real Madrid tegen AS Roma. 4 tegen 3. Na een 1-3 achterstand dus. En ook Paris Saint-Germain toont zich een waardige kampioen. Een 4-2 uitzegen tegen Manchester City. En onze Suriname International, dat is Bogarde, die verloor thuis met zijn ploeg LASK van Liverpool met 3 tegen 6. Live sport on SCCN TV. Vanmiddag zou die Pro League in de avonduren ook nog een dubbelheader uit de NBA preseason. En on our live streaming SCCN Plus. Ook nog semifinals Copa Libertadores. 12 na half 8 is het. 12 minuutjes na half 8 vanmorgen 10 uur. Meer nieuwsjes on B104 Radio. Tot dan.

0: Buenos días, 104.1 FM. Buenos días, Sonora Classic One. The Unforgettable 80s, las chicas del Can. El negro no puede. Zivtin Alfach. Dirty Links Frach. The Wake Up Call on Tuesday morning.
1: Benesica Enterprise NV rij je zonder zorgen weg. Ruil je oude auto in, kies je droomwagen en we regelen de rest. Interne financiering kan vanaf 70% met slechts 1% rente per maand. Of kies voor bankfinanciering vanaf 25%. Geen geknoei met kilometers, geen verrassingen onder de motorkap. Je krijgt van ons 3 maanden garantie op motor, gearbox en airco, nieuwe batterij, volle tank, servicebeurt en een was- en poetsbeurt. Bel voor meer info op 8-95-29-45 of 8-79-39-45 of 49-65-73. We zijn gevestigd aan de Franschhoppanestraat 140. Nishika Enterprise NV. We offer the best prices.
2: Al meer voordeel met het McDonald's Savers menu. Geniet van een McDouble Beef Burger met Small Fries voor 245 SD. Lekker eten voor minder? Kies het McDonald's Savers menu.

0: Furniture City, the best in your city.
1: Hoe goed zijn uw waardevolle bezittingen echt beschermd? Inbrekers wachten niet. En uw verzekering vervangt geen herinneringen. Met de kluizen van Sanobia NV kiest u voor maximale zekerheid. Gun safes, hotelkluizen, drop safes en brandvertragende kluizen. Bij Zenobia vindt u het grootste assortiment van Suriname. Voor toonaangevende financiële instellingen hebben wij complete kluiskamers ontworpen en geïnstalleerd. Dus standaard of volledig op maat gemaakt. Wij bouwen uw kluis volgens uw eisen en wensen. Zenobia, veiligheid zonder compromis. Elke dag zonder bescherming is een risico. Dus wacht niet tot het te laat is. Bezoek vandaag nog onze showroom aan de Verlengde Gemeenelandsweg 69. Zenobia Safes. Better safe than sorry.
2: Feeling safe has never been as important as right now. As a mother, I use Clean & White Bleach for a powerful and safe clean. Especially now that our home has become our workplace, school and playground. You can trust that Clean & White Bleach will kill 99.9% of bacteria and viruses. Clean & White, the power of safe cleaning.
3: Now available nationwide, Clean & White Disinfectant Spray. With antibacterial properties to kill 99.9% of bacteria and viruses. And eliminate odors.

0: Sunshine Morning Classics tussen 8 en 10 van maandag tot en met vrijdag op B104.1. Your smooth FM.
1: Sunshine Morning Classics, zojuist een voorproefje met Lastje Kastel Khan. Pop Birdie Celebrations today. Nederlandse muziekproducent en DJ Jack Chirac, 33 en 32 vandaag voor rapper en acteur Lil Kleine. Yes, 33 voor Jack Chirac, muziekproducent en DJ. En Lil Kleine, dus rapper en acteur, 32. Yes, check de hele even mijn mailtje. Ik heb er een uitnodiging, dus. Ik vlieg er al uit. Maak nou weer eens een deal voor morgenochtend vroeg. Yes. Popbirdie Celebrations, heel mooi in combi. Lil Kleine. De productie is van Jack Chirac. Alleen. Ik laat u echt wel niet alleen. B104 Radio is 24/7. Till tomorrow. God bless all of you. Ach, links vannacht.

0: Het is 8 uur. De uuropener wordt u aangeboden door Tromodo NV en Shell Helix Ultra.
1: Tromodo NV, de officiële vertegenwoordiger van Grove Sanitair Kranen en Douches, Gebrit Sanitair, Coolbreeze en Daikin Airco's in verschillende capaciteiten en modellen met en zonder inverter. Duurzame kwaliteit die voldoet aan elke wens van de klant. Tromodo NV, kwaliteitsmerken voor elk budget. Bezoek ons aan de Nieuw-Charlesburgweg 59.
0: Shell Helix Ultra, de vol synthetische motorolie vervaardigt uit aardgas voor ultieme motorprestaties, zodat u uw passie voor autorijden kunt uitleven.
2: The quicker picker-upper.
3: The what?
2: The quicker picker-upper.
3: What is that?
2: Bounty, the quicker picker-upper.
4: Bounty keukenrol absorbeert 2 maal meer en is 50% sterker. Super voordelig, want in vergelijking met andere merken gebruik je minder. Dus gaat de rol langer mee. De oplossing voor de alledaagse knoeibeurten. Bounty, de quicker picker-upper.
5: Welke verfrissende geur kies jij? Morning Breeze, Fresh Linen of Floral Fields? Ozon waspoeder biedt je de keuze. The power of Ozon.
6: Bij McDonald's komen 2 werelden samen. Bikini Bottom en de Grand Line. De nieuwe SpongeBob en One Piece Happy Meal zit vol unieke speeltjes van je favoriete helden. Verzamel SpongeBob, Patrick, Luffy, Zoro, Nami en nog veel meer. Duik in het avontuur. Vaar mee met de crew. Haal ze nu bij McDonald's.
7: Feeling safe has never been as important as right now. As a mother and caregiver to my family, I use Clean and White Bleach for a powerful and safe clean, especially now that our home is our workplace, school, and playground. You can be confident that Clean and White will kill 99.9% of bacteria and viruses. Clean and White, the power of safe cleaning.
8: Ridisa Shipping Company NV, voor een zorgeloze inklaring en betrouwbare logistiek. Bel 483-170 of mail naar info.ridisashipping@ridisa.net.
9: Heb je kinderwens? Laat je testen op HIV en syfilis voordat je zwanger raakt. Ben je reeds zwanger? Laat je ook testen op HIV en syfilis. Volg trouw de HIV of syfilisbehandeling om besmetting van de baby te voorkomen. Onwetendheid is het grootste risico. Ken je status.

0: Welke verfrissende geur kies jij? Morning Breeze, Fresh Linen of Floral Fields? Ozone waspoeder biedt je de keuze. The power of Ozone.
1: Haal meer voordeel met het McDonald's Savers menu. Geniet van de 6-piece McNuggets met small fries voor 195 SRD. Lekker eten voor minder kiezen.

0: 9 uur. De uuropener wordt u aangeboden door Tromodo NV en Shell Helix Ultra.
1: Tromodo NV, de officiële vertegenwoordiger van Grove Sanitair Kranen en Douches, Gebrit Sanitair, Coolbreeze en Daikin Airco's in verschillende capaciteiten en modellen met en zonder inverter. Duurzame kwaliteit die voldoet aan elke wens van de klant. Tromodo NV, kwaliteitsmerken voor elk budget. Bezoek ons aan de Nieuw-Charlesburgweg 59.
0: Shell Helix Ultra, de volsynthetische motorolie vervaardigt uit aardgas voor ultieme motorprestaties, zodat u uw passie voor autorijden kunt uitleven.
2: Schone was, die lekker ruikt. Goede prijs. Dat moet Tide Simply zijn. Het beste vloeibare wasmiddel op de Surinaamse markt. Ervaar vandaag nog een stralend schone was tegen een goede prijs. Met Tide Simply. Om de hardnekkige vlekken te verwijderen, heeft Tide Simply 2x de kracht van baking soda. Vlekken verdwijnen in slechts 1 was. Tide Simply. Tough on odors and easy on your wallet.
3: Die maar voor u. Bij McDonald's komen 2 werelden samen. Bikini Bottom en de Grand Line. De nieuwe SpongeBob en One Piece Happy Meal zit vol unieke speeltjes van je favoriete helden. Verzamel SpongeBob, Patrick, Luffy, Zoro, Nami en nog veel meer. Duik in het avontuur. Vaar mee met de crew. Haal ze nu bij McDonald's.

0: diapers. Smart moms, smiley babies.
1: Ridisa Shipping Company NV. Voor een zorgeloze inklaring en betrouwbare logistiek. Bel 483-170 of mail naar info.ridisashipping@ridisa.net.
2: Welke verfrissende geur kies jij? Morning Breeze, Fresh Linen of Floral Fields? Ozone waspoeder biedt je de keuze. The power of Ozone.

0: Welke verfrissende geur kies jij? Morning Breeze, Fresh Linen of Floral Fields? Ozone waspoeder biedt je de keuze. The power of Ozone.
1: Haal meer voordeel met het McDonald's Savers menu. Geniet van een 2-piece spicy chicken met small fries voor maar 240 SRD. Lekker eten voor minder? Kies het McDonald's Savers menu.
2: Feeling safe has never been as important as right now. As a mother and caregiver to my family, I use Clean & White Bleach for a powerful and safe clean, especially now that our home is our workplace, school, and playground. You can be confident that Clean & White will kill 99.9% of bacteria and viruses. Clean & White, the power of safe cleaning.
3: Redisa Shipping Company NV, for een zorgeloze inklaring en betrouwbare logistiek. Bel 483-170 of mail naar info.rudisashipping@rudisa.net.

0: Het is 10 uur. De uuropener wordt u aangeboden door Tromoto NV en Shell Helix Ultra.
1: Tromoto NV, de officiële vertegenwoordiger van Grove Sanitair Kranen en Douches, Gebrit Sanitair, Cool Breeze en Daikin Airco's in verschillende capaciteiten en modellen met en zonder inverter. Duurzame kwaliteit die voldoet aan elke wens van de klant. Tromoto NV, kwaliteitsmerken voor elk budget. Bezoek ons aan de Nieuw-Charlesburgweg 59.
0: Shell Helix Ultra, de vol synthetische motorolie vervaardigt aardgas voor ultieme motorprestaties, zodat u uw passie voor autorijden kunt uitleven.
2: Ready to experience 6 times more freshness in your clothes? Try Downy Unstoppables. Its fragrance is so amazing, you'll have to sniff it to believe it. Try Downy Unstoppables today. 6 times more freshness versus using detergent

0: sa You No One Mizi. Yuani Fernandes.
1: Het is tijd voor het nieuws van 10 uur.
2: Twee pluimveebedrijven uit quarantaine. Besmet bedrijf blijft gesloten. 10 deelnemers ontvangen certificaat voor training mentale weerbaarheid. Zonnig, warm en benauwd op deze donderdag. Costa Rica opent mega-gevangenis naar voorbeeld van Bukele. Het is donderdag 15 oktober 2026. U luistert nu naar het nieuws van Tino Piono voor. Goedemorgen. Twee van de 5 pluimveebedrijven die vanwege de uitbraak van H5 vogelgriep in quarantaine waren geplaatst, zijn inmiddels vrijgegeven. Naar verwachting worden quarantaine van nog 2 bedrijven volgende week opgeheven. Het bedrijf waar de besmetting voor het eerst werd vastgesteld blijft voorlopig gesloten. Volgens het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, zijn er tot nu toe geen aanwijzingen dat het virus zich buiten de oorspronkelijke besmettingslocatie heeft verspreid.

desondanks blijvende bestrijdingsmaatregelen van kracht. Inspecteurs van LVV voeren dagelijks controles uit binnen een straal van 7 kilometer rond het besmette bedrijf. Ook locaties waar mogelijk besmet materiaal naartoe is vervoerd, worden gecontroleerd. Hiermee wil het ministerie voorkomen dat het virus zich alsnog verspreidt. Het bedrijf waar de besmetting oorspronkelijk werd vastgesteld, blijft in quarantaine totdat alle noodzakelijke bestrijdings- en ontsmettingswerkzaamheden zijn afgerond. Ook moet al het besmette materiaal op verantwoorde wijze zijn geneutraliseerd, voordat het bedrijf kan worden vrijgegeven. Om de persoonlijke veerkracht te versterken, vaardigheden te ontwikkelen om beter om te gaan met stress, emoties en uitdagingen in het dagelijks leven en op het werk, heeft de Stichting Productieve Werkeenheden SPWE een training verzorgd voor kleine ondernemers. Dinsdag hebben 10 deelnemers hun certificaat ontvangen die de training Mentale Weerbaarheid succesvol hebben afgerond. Tijdens de training kregen de deelnemers meer inzicht in stress, emoties en gedrag. Ook werd aandacht besteed aan het omgaan met druk en spanning, het versterken van zelfvertrouwen en emotionele stabiliteit en het verbeteren van communicatievaardigheden. Daarnaast leerden de deelnemers hoe zij hun grenzen kunnen aangeven en gezonde manieren kunnen ontwikkelen om met moeilijke situaties om te gaan. De training bestond uit 5 lesdagen van elk 3 klokuren. De directeur van SPWE, Asian Edman, sprak de deelnemers toe tijdens de certificaatuitreiking. Hij sprak de hoop uit dat zij de opgedane inzichten en vaardigheden daadwerkelijk zullen toepassen in hun dagelijks leven en op het werk. Volgens hem is het van belang dat de deelnemers de kennis niet alleen meenemen, maar deze ook in de praktijk brengen. Met de training Mentale Weerbaarheid wordt beoogd deelnemers beter toe te rusten om uitdagingen het hoofd te bieden, wel overwogen met spanningen om te gaan en hun persoonlijke veerkracht te versterken. Deze donderdag belooft overwegend zonnig, warm en benauwd te worden. Volgens de weersverwachting van de Meteorologische Dienst van Suriname begint de dag met veel zon en enkele wolken. Vooral in de middag moet rekening worden gehouden met hoge temperaturen en een sterk drukkend gevoel. In het zuiden van het binnenland is een plaatselijke regen- of onweersbui mogelijk. De ochtend begint overwegend zonnig met af en toe wat bewolking. De temperatuur loopt geleidelijk op en het wordt al vroeg warm. In Paramaribo en de kustgebieden blijft het naar verwachting droog. De wind waait uit oostelijke tot oost-noordoostelijke richting met snelheden van 10 tot 20 km per uur. In de middag neemt de bewolking tijdelijk toe, maar langs de kust en in het grootste deel van het land blijft het naar verwachting droog. De maximumtemperatuur kan oplopen tot ongeveer 34 graden Celsius. Door de hoge luchtvochtigheid kan de gevoelstemperatuur vooral langs de kust uitkomen tussen 38 en 41 graden. In het zuiden van het binnenland, met name in de districten Sipaliwini en Brokopondo, is een plaatselijke regen- of onweersbui mogelijk. Bij een eventuele onweersbui kunnen tijdelijk windstoten en bliksem optreden. Tegen de avond neemt de bewolking naar verwachting af en blijft het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt geleidelijk, maar door de vochtige lucht kan het nog geruime tijd warm en benauwd aanvoelen. In de nacht blijft het overwegend droog en is er weinig bewolking. In het binnenland kan in de vroege ochtend plaatselijk nevel ontstaan. En nu het buitenlandsnieuws. Costa Rica heeft woensdag een nieuwe zwaar beveiligde megagevangenis geopend met plaats voor 5100 gedetineerden. Met de inrichting wil de regering de georganiseerde misdaad harder aanpakken, nu het land kampt met aanhoudend hoge moordcijfers en toenemende invloed van drugshandelnetwerken. President Laura Fernandez opende het Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado, CACCO, een complex dat is geïnspireerd op het gevangenismodel van El Salvador, waar president Nayib Bukele een harde campagne tegen criminele bendes voert. De bouw van de gevangenis vertegenwoordigt een investering van ongeveer $36 miljoen. Fernandez presenteerde de gevangenis als een belangrijke stap in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Volgens haar moet de inrichting uitgroeien tot een internationaal voorbeeld op het gebied van gevangenisveiligheid. De regering wil vooral voorkomen dat leiders van criminele organisaties

organisaties vanuit hun cel hun activiteiten buiten de gevangenismuren blijven aansturen. De eerste gedetineerden worden naar verwachting eind oktober overgebracht. De nieuwe gevangenis biedt plaats aan ongeveer een vijfde van de huidige gevangenisbevolking van Costa Rica. Costa Rica opent mega-gevangenis naar voorbeeld van Bukele. Het is donderdag 15 oktober tijd voor het sportprogramma Overzicht op SCSN en SCSN+. Op SCSN om 3 uur 's middags Saudi Pro League Al Ahly vs Al Nassr. Om 8:30 's avonds NBA Preseason Toronto Raptors at New York Knicks. En om 11 uur 's avonds NBA Preseason Oklahoma City Thunder at Houston Rockets. Op SCSN Plus om 9:30 's avonds Copa Libertadores semifinal Estudiantes de la Plata versus Flamengo. Zonnig, warm en benauwd op deze donderdag. 10 deelnemers ontvangen certificaat voor training mentale weerbaarheid. 2 pluimveebedrijven uit quarantaine. Besmet bedrijf blijft gesloten. Het is donderdag 15 oktober 2026. U heeft daarnet geluisterd naar het nieuws van Tino Biono voor. Goedemorgen.

0: Sa you no one missy. Juani Fernandes.
1: Wens je toekomstgericht te investeren? Dan is dit het moment om voor Republic Bank te kiezen. Je kunt je spaargeld omzetten in een investering en profiteren van aantrekkelijke rentepercentages. Tot 11% voor de SRD en tot 4% voor de USD. De looptijden variëren van 9 maanden tot 3 jaar. Informeer nu, want deze aanbieding is slechts tijdelijk geldig. Mis deze kans niet. Voor meer informatie bezoek republicbanksr.com vandaag nog. Volg ons op Facebook of loop langs bij een van onze filialen.
2: Republic Bank, we're the one for you.
3: The Pushers of the Week. Drake featuring Don Toliver met Solar Eclipse.
4: It's a solar eclipse tomorrow. And yo, it in the morning. I hand you this, I wrote it. This is summer, you say you quit smoking. And you ask me...
3: Faruko met Que Talento.

0: Victoria Monet featuring Bruno Mars med That's Why I Love You.
1: I'll be loving you.
2: Wens je toekomstgericht te investeren? Dan is dit het moment om voor Republic Bank te kiezen. Je kunt je spaargeld omzetten in een investering en profiteren van aantrekkelijke rentepercentages. Tot 11% voor de SRD en tot 4% voor de USD. De looptijden variëren van 9 maanden tot 3 jaar. Informeer nu, want deze aanbieding is slechts tijdelijk geldig. Mis deze kans niet. Voor meer informatie bezoek republicbanksr.com vandaag nog, volg ons op Facebook of loop langs bij een van onze filialen.
3: Republic Bank, we're the one for you.

0: baby diapers. Smart moms, smiley babies.
1: Tijd om je woonkamer een frisse en nieuwe look te geven? Neem dan eerst een kijkje bij Rudisa Woninginrichting en kies uit de nieuwe collectie sofasets, salontafels en ander stijlvol meubilair. Rudisa Woninginrichting heeft ook praktische en prachtige keukenkasten, eettafels en stoelen om ook de keuken en de dining room gezelliger te maken. Rudisa Woninginrichting staat ook voor u klaar bij de complete inrichting van de slaapkamer. Extra aandacht voor het grootste en kleurrijkste assortiment vloerbedekking in Suriname. Niet alleen mooi, maar ook van topkwaliteit uit de USA en Europa. Ook outdoor meubilair voor de tuin en het terras. Genoeg woonideeën. Voor kantoor heeft Rudisa Woninginrichting ook alles in huis voor een prettige en functionele werkomgeving. Kom langs en we kijken samen naar de beste huurkoopregeling met u. We zien u graag in een van onze winkels in Ikeri en Paramaribo. Rudisa Woninginrichting. Comfortable is what we do.

0: Het is 11 uur. De uuropener wordt u aangeboden door Tromodo NV en Shell Helix Ultra.
1: Tromodo NV, de officiële vertegenwoordiger van Grove Sanitair Kranen en Douches, Gebrit Sanitair, Coolbreeze en Daikin Ergo's in verschillende capaciteiten en modellen met en zonder inverter. Duurzame kwaliteit die voldoet aan elke wens van de klant. Tromodo NV, kwaliteitsmerken voor elk budget. Bezoek ons aan de Nieuw-Charlesburgweg 59.
0: Shell Helix Ultra, de vol synthetische motorolie vervaardigt uit aardgas voor ultieme motorprestaties, zodat u uw passie voor autorijden kunt uitleven.

0: Hoeveel tijd heeft u vandaag verloren met het zoeken naar documenten en formulieren?
1: Contracten kwijt, versies door elkaar, geen overzicht.
0: En wat gebeurt er als morgen een audit op de stoep staat?
1: Met Folderit, een krachtig document management system, heeft u alles veilig.

0: veilig, georganiseerd en direct beschikbaar.
1: Uw data beschermd volgens internationale beveiligingsstandaarden, zodat u kunt werken zonder zorgen.
0: Sneller werken, minder fouten, volledige controle.
1: Steeds meer bedrijven vertrouwen al op Folderit via Synovia NV.
0: Folderit en Synovia. Slim en overzichtelijk werken begint hier.
1: Wacht niet tot het misgaat. Bel vandaag nog op 464451 voor een free trial voor 2 weken. Of rij langs voor een vrijblijvende Folderit demo bij Synovia NV aan de verlengde Gemeenelandsweg 69.
0: Folderit en Synovia NV. Controle, vertrouwen en zekerheid.

0: Missy, sa you no one Missy. You wani Fernandes.
1: Het is tijd voor uw online nieuws op B104. Goedemiddag.
2: Star News Online vermeldt 2 gewelddadige bromfietsberovingen binnen 1,5 uur. Binnen 1,5 uur zijn donderdagochtend 2 personen op gewelddadige wijze van hun bromfiets beroofd. De berovingen vonden plaats in de omgeving van Bungalow Park en op de kruising van de Lachmanweg en de Rangulamweg. Beide slachtoffers liepen verwondingen op. Bij de berovingen waren de daders gewapend met een vuurwapen en in 1 geval ook met een mes. De eerste beroving vond omstreeks 2:30 in de ochtend plaats in de omgeving van Bungalow Park. Volgens politiewoordvoerder Michael Elskamp werd het slachtoffer overvallen door 6 mannen die zich op 3 bromfietsen verplaatsten. 2 van de daders waren gemaskerd en 1 was gewapend met een vuistvuurwapen. De mannen maakten met geweld een bromfiets van het merk MinFF buit en reden vervolgens weg in de richting van Latour. Het slachtoffer werd mishandeld en klaagde na de beroving over pijn aan het hoofd. Ruim een uur later omstreeks 3:50 in de ochtend werd opnieuw een bromfietsberoving gemeld, ditmaal op de kruising van de Lachmanweg en de Rangulamweg. 2 mannen, van wie 1 gewapend was met een mes en de ander met een vuistvuurwapen, beroofden het slachtoffer van een blauwe bromfiets. De daders vluchtten na de beroving in de richting van de Knikkerstraat. Het slachtoffer liep schaafwonden op aan de linkeronderarm. Het is vooralsnog niet bekend of er een verband bestaat tussen de 2 berovingen. Evenmin is duidelijk of er al verdachten zijn aangehouden. Suriname in nieuws vermeld: geen drugs, maar gastabletten in rijst Ramadien. Er is geen drugs aangetroffen in de in beslag genomen lading rijst van de ondernemer Bagwat Persat Ramadien. Dat heeft de politie zojuist bevestigd. De witte substantie aangetroffen in de lading betreft gastabletten om ongedierte te bestrijden. Een lading rijst geïmporteerd uit Guyana door Ramadien is onlangs in beslag genomen. De ondernemer had geen vergunning om de rijst te importeren. De lading is in beslag genomen door de douane en opgeslagen op het terrein van FAI Nikeri onder politiebewaking. AD.nl vermeldt 2 doden in België door West Nile virus, ook nieuwe besmettingen in Nederland. 2 mensen in België zijn overleden aan het West Nile virus. Dat maakten de autoriteiten donderdag bekend. In Nederland zijn er 5 nieuwe besmettingen gemeld. De 2 doden in België behoorden tot de risicogroep. Verdere gegevens worden niet gedeeld. Mensen ouder dan 50 jaar en mensen met een lagere weerstand hebben meer kans om erg ziek te worden van West Nile koorts. Verder zijn er in Vlaanderen 14 nieuwe besmettingen bevestigd. Voor de meeste mensen blijft het risico op ernstige ziekte klein. Het overgrote deel van de besmettingen is mild en verloopt zelfs zonder symptomen, waardoor ze niet gemeld of bevestigd worden. Aldus een woordvoerder van het departement Zorg.
1: U heeft daarnet geluisterd naar online nieuws op B104. Goedemiddag.
2: Het is donderdag 15 oktober, tijd voor het sportprogramma Overzicht op SCSN en SCSN+. Op SCSN om 3:00 middag Saudi Pro League Al Ahly versus Al Nassr. Om 8:30 s'avonds NBA preseason Toronto Raptors at New York Knicks. En om 11:00 s'avonds NBA preseason Oklahoma City Thunder at Houston Rockets. Op SCSN Plus om 9:30 s'avonds Copa Libertadores semifinal Estudiantes de La Plata versus Flamengo.
3: Hoe goed zijn uw waardevolle bezittingen echt beschermd? Inbrekers wachten niet. En uw verzekering vervangt geen herinneringen. Met de kluizen van Sanobia NV kiest u voor maximale zekerheid. Gun safes, hotelkluizen, drop safes en brandvertragende kluizen. Bij Zenobia vindt u het grootste assortiment van Suriname. Voor toonaangevende financiële instellingen hebben wij complete kluiskamers ontworpen en geïnstalleerd. Dus standaard of volledig op maat gemaakt. Wij bouwen uw kluis volgens uw eisen en wensen. Zenobia. Veiligheid zonder compromis. Elke dag zonder bescherming is een risico. Dus wacht niet tot het te laat is. Bezoek vandaag nog onze showroom aan de Verlengde Gemeenelandsweg 69. Zenobia Safes. Better safe than sorry.

0: See, so you no one missy. Juani Fernandes. Tijd om je woonkamer een frisse en nieuwe look te geven? Neem dan eerst een kijkje bij Rudisa Woninginrichting en kies uit de nieuwe collectie sofasets, salontafels en ander stijlvol meubilair. Rudisa Woninginrichting heeft ook praktische en prachtige keukenkasten, eettafels en stoelen om ook de keuken en de dining room gezelliger te maken. Rudisa Woninginrichting staat ook voor u klaar bij de complete inrichting van de slaapkamer. Extra aandacht voor het grootste en kleurrijkste assortiment vloerbedekking in Suriname. Niet alleen mooi, maar ook van topkwaliteit uit de USA en Europa. Ook outdoor meubilair voor de tuin en het terras. Genoeg woonideeën. Voor kantoor heeft Rudisa Woninginrichting ook alles in huis voor een prettige en functionele werkomgeving. Kom langs en we kijken samen naar de beste huurkoopregeling met u. We zien u graag in een van onze winkels in Ikeri en Paramaribo. Rudisa Woninginrichting. Comfortable is what we do.
1: Vandaag in Medic Info verminder de concentratie en hittemist. Brain fog. Welkom bij Medic Info. U bent bezig met uw dagelijkse werk, maar u komt maar niet vooruit. U staart naar uw scherm of naar uw werk. Zinnen moet u 3 keer opnieuw lezen en u komt simpelweg niet op de juiste woorden. De oorzaak. Dit mistige gevoel in uw hoofd noemen we warmte-geïnduceerde brain fog. Uw hersenen verbruiken normaal gesproken al zo'n 20% van al uw energie. Bij deze aanhoudende droge hitte moet uw lichaam enorm veel moeite doen om de temperatuur laag te houden. Uw bloedvaten verwijden en het bloed stroomt vooral naar uw huid om af te koelen. Hierdoor is de bloedtoevoer naar uw hersenen net iets minder optimaal. Voeg daar licht vochtverlies aan toe en uw brein vertraagt merkbaar om overhitting te voorkomen. Wat helpt meteen? Drink water met een snufje zout of citroen. Alleen water drinken is soms niet genoeg. Een snufje zout of citroen helpt uw spiegel van mineralen te herstellen, wat uw hersenen direct verfrist. Koel de achterkant van uw nek. Leg een koud, vochtig doekje in uw nek. Daar lopen belangrijke bloedvaten richting uw hersenen. Het koelt uw hoofd meteen af. Neem een mentale pauze. Probeer niet door de mist heen te pushen. Stap 5 minuten weg van uw werk en zoek een koele, schaduwrijke plek op. Mijn tip voor vandaag. Merkt u dat u vergeetachtig of wazig wordt? Blijf niet staren, maar neem direct een glas water en koel uw nek. Vandaag in Medic Info, verminder de concentratie en hittemist. Brain fog.

Ons lichaam bestaat voor ongeveer 70% uit water. Water, een onmisbare stof voor ons lichaam. Water, Diamond Blue.

0: per kinderwens, laat je testen op HIV en syfilis voordat je zwanger raakt. Ben je reeds zwanger? Laat je ook testen op HIV en syfilis. Volg trouw de HIV of syfilis behandeling om besmetting van de baby te voorkomen. Onwetendheid is het grootste risico. Ken je status.
1: Different. Wens je toekomstgericht te investeren? Dan is dit het moment om voor Republic Bank te kiezen. Je kunt je spaargeld omzetten in een investering en profiteren van aantrekkelijke rentepercentages.

0: percentages. Tot 11% voor de SRD en tot 4% voor de USD. De looptijden variëren van 9 maanden tot 3 jaar. Informeer nu, want deze aanbieding is slechts tijdelijk geldig. Mis deze kans niet. Voor meer informatie bezoek republicbanksr.com vandaag nog, volg ons op Facebook of loop langs bij een van onze filialen.
1: Republic Bank, we're the one for you.
2: The Pushers of the Week. Drake featuring Don Toliver met Solar Eclipse.
3: It's a solar eclipse tomorrow, and yo, it in the morning. I answered it, I wrote it. This is summer, you say you quit smoking, and you ask me.
2: Faruko met Que Talento.

0: Victoria Monet featuring Bruno Mars med That's Why I Love You.
1: I'll be loving you.
2: Wens je toekomstgericht te investeren? Dan is dit het moment om voor Republic Bank te kiezen. Je kunt je spaargeld omzetten in een investering en profiteren van aantrekkelijke rentepercentages. Tot 11% voor de SRD en tot 4% voor de USD. De looptijden variëren van 9 maanden tot 3 jaar. Informeer nu, want deze aanbieding is slechts tijdelijk geldig. Mis deze kans niet! Voor meer informatie, bezoek republicbanksr.com vandaag nog, volg ons op Facebook of loop langs bij een van onze filialen.
3: Republic Bank, we're the one for you.

in iets lekkers, maar snel? Dan is het tijd voor Indomie. En wel de Indomie Mi Goreng Pedas. Deze pittige stir-fry noodles zijn precies wat je nodig hebt. Klaar in een paar minuten, vol smaak, met een overheerlijke pittige kick. En het beste nieuws, ze zijn ook nog eens halal. Haal jouw pak Indomie Mi Goreng Pedas vandaag nog voor slechts 19

0: Geniet ervan met Interfood. Elke dag weer.
1: Haal meer voordeel met het McDonald's Savers menu. De Chicken Cheeseburger met small fries voor maar 175 SRD. Lekker eten voor minder? Kies het McDonald's Savers menu.

Vandaag in Medic Info, verminder de concentratie en hittemist, brain fog. Welkom bij Medic Info. U bent bezig met uw dagelijkse werk, maar u komt maar niet vooruit. U staart naar uw scherm of naar uw werk. Zinnen moet u 3 keer opnieuw lezen en u komt simpelweg niet op de juiste woorden. De oorzaak. Dit mistige gevoel in uw hoofd noemen we warmte-geïnduceerde brain fog. Uw hersenen verbruiken normaal gesproken al zo'n 20% van al uw energie. Bij deze aanhoudende droge hitte moet uw lichaam enorm veel moeite doen om de temperatuur laag te houden. Uw bloedvaten verwijden en het bloed stroomt vooral naar uw huid om af te koelen. Hierdoor is de bloedtoevoer naar uw hersenen net iets minder optimaal. Voeg daar licht vochtverlies aan toe en uw brein vertraagt merkbaar om overhitting te voorkomen. Wat helpt meteen? Drink water met een snufje zout of citroen. Alleen water drinken is soms niet genoeg. Een snufje zout of citroen helpt uw spiegel van mineralen te herstellen, wat uw hersenen direct verfrist. Koel de achterkant van uw nek. Leg een koud, vochtig doekje in uw nek. Daar lopen belangrijke bloedvaten richting uw hersenen. Het koelt uw

0: of meteen af. Neem een mentale pauze. Probeer niet door de mist heen te pushen. Stap 5 minuten weg van je werk en zoek een koele, schaduwrijke plek op. Mijn tip voor vandaag. Merkt u dat u vergeetachtig of wazig wordt? Blijf niet staren, maar neem direct een glas water en koel uw nek. Vandaag in Medic Info, verminder de concentratie en hitte mist. Brain fog.
1: Trek in iets lekkers, maar snel? Dan is het tijd voor Indomie. En wel de Indomie Mie Goreng Pedas. Deze pittige stir-fry noodles zijn precies wat je nodig hebt. Klaar in een paar minuten, vol smaak, met een overheerlijke pittige kick. En het beste nieuws, ze zijn ook nog eens halal. Haal jouw pak Indomie Mie Goreng Pedas vandaag nog voor slechts 19 SRD bij alle goed gesorteerde supermarkten.
2: We are there wherever you need us.
1: Cupcake Trading. Sinds 2018 ISO 9001 gecertificeerd.

zal ik beginnen? Ken je dat als je zeg maar iemand ontmoet en je voelt dat jullie voor elkaar zijn gemaakt? Was een vreemdeling voor ware liefde. Voordat ik jou ken, jullie voor elkaar zijn gemaakt. En nu voelt het alsof ik een vreemdeling ben voor mezelf. Ik ben niet meer mezelf sinds je er niet meer bent. Ik mis het, ik mis jou. En was je nog maar hier bij mij?

0: calculate the right one.
1: Are you one of the smart ones who knows what to buy to get the most delicious meals at home? With Golden Brand Margarine, you can't go wrong. For the most delicious meat recipes, fish recipes,
2: yeah,
1: cakes, or even for breakfast with your scrambled eggs and bacon.
3: That's why they call it the flavor of the Caribbean.
1: It's my number one.
3: Golden Brand Margarine.
4: Different, different,
5: different. Wens
6: je toekomstgericht te investeren? Dan is dit het moment om voor Republic Bank te kiezen. Je kunt je spaargeld omzetten in een investering en profiteren van aantrekkelijke rentepercentages. Tot 11% voor de SRD en tot 4% voor de USD. De looptijden variëren van 9 maanden tot 3 jaar. Informeer nu, want deze aanbieding is slechts tijdelijk geldig. Mis deze kans niet. Voor meer informatie bezoek republicbanksr.com vandaag nog. Volg ons op Facebook of loop langs bij een van onze filialen.
7: Republic Bank, we're the one for you.
8: The Pushers of the Week. Drake featuring Don Toliver met Solar Eclipse.
9: It's a solar eclipse tomorrow. And yo, it in the morning. I answered it, I wrote it. This is summer, you say you quit smoking. And you ask me.
8: Faruko met Que Talento.

0: om voor Republic Bank te kiezen. Je kunt je spaargeld omzetten in een investering en profiteren van aantrekkelijke rentepercentages. Tot 11% voor de SRD en tot 4% voor de USD. De looptijden variëren van 9 maanden tot 3 jaar. Informeer nu, want deze aanbieding is slechts tijdelijk geldig. Mis deze kans niet. Voor meer informatie bezoek republicbanksr.com vandaag nog, volg ons op Facebook of loop langs bij een van onze filialen.
1: Republic Bank, we're the one for you.

Tijd om je woonkamer een frisse en nieuwe look te geven? Neem dan eerst een kijkje bij Rudisa Woninginrichting en kies uit de nieuwe collectie sofasets, salontafels en ander stijlvol meubilair. Rudisa Woninginrichting heeft ook praktische en prachtige keukenkasten, eettafels en stoelen om ook de keuken en de dining room gezelliger te maken. Rudisa Woninginrichting staat ook voor u klaar bij de complete inrichting van de slaapkamer. Extra aandacht voor het grootste en kleurrijkste assortiment vloerbedekking in Suriname. Niet alleen mooi, maar ook van topkwaliteit uit de USA en Europa. Ook outdoor meubilair voor de tuin en het terras. Genoeg woonideeën. Voor kantoor heeft Rudisa Woninginrichting ook alles in huis voor een prettige en functionele werkomgeving. Kom langs en we kijken samen naar de beste huurkoopregeling met u. We zien u graag in een van onze winkels in Ikeri en Paramaribo. Rudisa Woninginrichting. Comfortable is what we do.

0: Wens je toekomstgerichte investeren? Dan is dit het moment om voor Republic Bank te kiezen. Je kunt je spaargeld omzetten in een investering en profiteren van aantrekkelijke rentepercentages. Tot 11% voor de SRD en tot 4% voor de USD. De looptijden variëren van 9 maanden tot 3 jaar. Informeer nu, want deze aanbieding is slechts tijdelijk geldig. Mis deze kans niet. Voor meer informatie, bezoek republicbanksr.com vandaag nog. Volg ons op Facebook of loop langs bij een van onze filialen.
1: Republic Bank, we're the one for you.
2: The Pushers of the Week. Drake featuring Don Toliver met Solar Eclipse.
3: It's a solar eclipse tomorrow. And yo, get in the morning. I answered it, I wrote it. This is summer, you say you quit smoking. And you ask me...
2: Faruko met Que Talento.

0: Victoria Monet featuring Bruno Mars med That's Why I Love You.
1: I'll be loving you.
2: Wens je toekomstgericht te investeren? Dan is dit het moment om voor Republic Bank te kiezen. Je kunt je spaargeld omzetten in een investering en profiteren van aantrekkelijke rentepercentages. Tot 11% voor de SRD en tot 4% voor de USD. De looptijden variëren van 9 maanden tot 3 jaar. Informeer nu, want deze aanbieding is slechts tijdelijk geldig. Mis deze kans niet. Voor meer informatie bezoek republicbanksr.com vandaag nog, volg ons op Facebook of loop langs bij een van onze filialen.
3: Republic Bank, we're the one for you.

0: you.
1: FaceTime, anywhere, anytime. This is your song.

0: I said one at a time. Get out! You're done.
1: Congrats, honey, you won.